se gole ceach an lo Ní sé sole haar a chora taú gole neach an borsel kan de waarte mar is voor sete jóre mar is ske is a lape kar a sto sé de go kom bu jaar Jo a fo sto Bei se gole ceach an lo Ní